Yeah, that's why, Billy Barracks met zijn The Cool of Baby. De man zijn die fans zijn jaren überhaupt niet veröffentlicht. Of hij een platte, vielleicht een klein beetje zo schreek de mals. In 58, Wijter Gates of Rhythm Bomb Records. Hou we het hier. The Ballroom Rockets met Don't All the Girls Get Prettier at Closing Time. Rockabilly Loose Gates!

Yeah, that's it. Don't all the girls get prettier at closing time? Bitte vraag me dit niet, ik wijs het niet. Ik blijf hier neutraal. Yo, de Ballroom Rockets waren dus of Rhythm Bomb Records. En van Rockabilly gaan we jetzt richting Blues. Aanvang de 50e jaren met Cecil Gant en Rock Little Baby.

0: Now wait a minute, let me get this straight.
1: Mr. Jackson is Rustin Nickel.
2: Country music, begegnet meets blues music. Red Foley en Cecil Gant waren dat, een beetje Mr. Jackson. Oké, we gaan jetzt van Nashville, Tennessee, richting de lokale hillbilly country boogie scene. Dallas, Texas, 1955. Douglas Brack gaan we jetzt hier, met Bar Wild Love. Dallas, Texas in de 50s.

0: From the Big D Jamboree, Dallas, Texas. Waar dat is Douglas Bragg met Bart Wild Love. Oké, van Dallas, Texas gaan we jetzt richting West Coast. In de 50s. Met Ole Rasmussen. Ole Rasmussen, een Amerikaner met hoogstwaarschijnlijk toch Scandinavische voorvaren. Want Ole Rasmussen was damals aan de West Coast actief met country music. Zijn country style was damals 40 jaar, aanvang 50 jaren extreem beïnvloed van de western swing sound van Bob Wills en zijn Texas Playboys. Uit de jaren 1950 af Capitol Records, Rasmussen en Sleepy Eye John.
1: All now friends, here's Sleepy Eye John. Let's do it pretty, boys.

Graham, Roland, Ellemae Marshwaters, Nacho 2, Funzik, Capitol Records. Oké, we rocken bappen, stompen, strolijke, middelig, weiter. Met Dennis Harold, met zijn hip hip baby.

0: run from me all the time. So you treat me like a madman. Run from me all the time. And come through, baby, gonna matter if you don't be mine.
1: All right, Jimmy Wages, Swardas, met I'm a Mad Man. En gespeeld in de Sun Studio. Sam Phillips had zich damals niet getrouwd. Het was te veröffentlichen van hem. Extreem rauwe rockabilly. De nächste platte is wurde ook niemals veröffentlicht in die 50er jaren. Een demo recording, niemals veröffentlicht van een dame. We wissen niet meer wer diese dame gewesen is. Een tape ohne labelbeschriftung. Unknown materiaal. Rockabilly van een völlig onbekende dame uit de Sun Recording Studio. Met een song Wear My Ring Around Your Neck.

Yeah, and a demo recording, wear my ring around your neck. Eine Demo auf eine Tape ohne Labelbeschriftung. We wissen niet meer waar deze lady gewesen is. Dat was een Sun Recording Studio van een producer Sam Phillips, Memphis, Tennessee. Jede Woche 50s Rockabilly over de radio. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké, of King Records, Cincinnati, 1956. McCurtis, that ain't nothing but right! Oh, wow.

Babe, it's a crying shame. Les Robinson waren daar met Oh Babe. De man vanaf het licht of een relatief klein regionale platte label of Mantle Records. Want deze track hobby uit de Coco Mojo serie rijen Boss Black Records. Een Rhythm and Blues serie rijen of Coco Mojo Records. Oké. 1958 of Dot Records, how are you here? All Reed and the Blue Notes, mit I Love Her So.

0: Adam River Trio. En she said. Okay, einde de eerste platte hangen we jetzt hier. Of de platte spelen van Cliff Richard. Met zijn High Class Baby.
1: High Class. I bought myself a ticket, but you won't let me

Cadillac Car met Caviar. Dat is waar. Cliff Richard met zijn High Class Baby. Oké, the next track. Een duet. Switch Marvin Rainwater en Connie Francis, You My Darling You.

Yeah, das war Marvin Rainwater in duet met Connie Francis. Weinig später na deze platte had Connie Francis hier een grote doorbruch in de grote muziekindustrie 1957. Weiter geht's richting R&B, Rhythm and Blues, Little Esther gaan we jetzt hier met The Deacon. Move us in.

Swinging around, bopping around. Dat was Little Esther met The Deacon Museum. Rhythm and Blues from the 50s. Wijter Gees met zijn label Rockabilly. Luke McDaniel aan we jetje hier met My Baby Don't Rock.

Luke McDaniel, my baby don't rock. We blijven nog een klein beetje hangen in de Alden Sun Studio met Warren Schmidt en de Uranium Rock.